0: I got shirts with my name on.
1: Ik heb nevoie te bij pondore. De heizemmer pastite. De vleene breken. Dan ben van, daar is ik aan het schoen kopen.
0: En